You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

You are. Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk, maar volgens de algemene aanklager is er geen sprake van opzet of sabotage. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müschenlechner, heeft bloemen gelegd op de plek waar donderdag de OWAT Touring Car verongelukte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Oejala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op oejala.nl.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk, maar volgens de algemene aanklager is er geen sprake van opzet of sabotage. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müschenlechner, heeft bloemen gelegd op de plek waar donderdag de OWAT Touring Car verongelukte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujjalalare had the greatest voices of Bollywood. Mumbai Beast gezaad. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barbitte Krega, concert Aapkewaansteer. Met 5 prachtige, krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadin, Nizam Wagdezijn Kisa, Mumbai Beat, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Outdoor Pass is Taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koetsticket maakje regeer. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Als je in huis bent, aan de dagen van iemand een moordenaanschouw is. Moordenaanschouw zal zijn. U zal een radio per af vermaak geven. 15 vermaak. Voor maar 100 euro op Ujjala Radio. Stuur je mail naar info@ujjala.nl. info@ujjala.nl.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जाय बरिखे स्टूरे नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जाय बरिखे स्टूरे नार ओंस स्टूडियो दन कैन दैट स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk, maar volgens de algemene aanklager is er geen sprake van opzet of sabotage. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Lare Hair. Sunnyture, zaterdag 19 september. Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeskar, Asha Boslim, Padmashri, Mohammed Ravi, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ki Gaane, Aap Sunenge Jo Ki Laa Rahe, Mumbai Beach ke Saath, aur Gaane Wale Honge, Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadeen en Nizam Vaagje te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

live vanuit de Hoogstad.

0: Crowd Holding. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één.

0: Gisella Lare, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Mumbai Beach Kesa en ik zeg Kalakaru Kesa. Ik raad meer 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Met Majiri Mohammed Ravi, Maid Mukes, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagni, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam en nog veel meer Kiganiwale, Aap Suringe, Dikkinge. Meervaarttheater mee? Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Meervaart.nl. Per 19 september koop je concert. Hoor je wel een ticket gedaan. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland, dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van de burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland, dat meldt alarmcentrale Eurocross. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: 4 juli bestaat 14.

0: Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Herheri, bonjo en

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door 4-1 Juwelier Amsterdam. 4-1 Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Orham. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sociale radio, I love you.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen. Het passagiersschip Vigro Transport raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van de burgemeester. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Ujala, Ujala Lare, Aapke Waaste Sinwalo. Zaterdag, Sanitjer, 19 september, ko Meervaarttheater mee. Ha, Amsterdam ke Meervaarttheater mee. Je jumpjes concert hoene wale hai. The greatest voices of Bollywood.
1: Mera hi hona.
0: आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अल कल्याणी, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नोग फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे, ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड. ज़ादादाग 19 सितंबर, टिकट गदाम, कुछ टिकट बाकी रह गए हैं. रंग 1 20 यूरो, रंग 2 15 यूरो एंड हैप्पी एंड स्टासपास, दैन कॉस्ट योर कार्ड मात्र 3,50 €. चेक ऑफ meervaart.nl. इनलोप vanaf 7 uur, Meervaart Theater mee, zaterdag 19 september. उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में. हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए. उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kaif.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Bas tu chahiye. Ujala Radio. The Hindustanse sound from Nederland. Via DAB+ and wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shah die honne wel hen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hen, door Shah die honne wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jani het toch?
3: Tu jani het toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.
2: Ujana Radio, lekker stralen.
3: You are.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij de deelstaatsverkiezingen vorige week. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen. Het passagiersschip Vigro Transport raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. De Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij de deelstaatsverkiezingen vorige week. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen. Het passagiersschip Vigro Transport raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba's concert horen. Wel heel laat, hè? Ujala aapke waaste. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke aalke pari, toke soenike pari, toke dikke pari. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurie Logan wil een aapke waaste met heel veel passie. Aapke waaste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Toe jaldi kar.

0: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op. 14 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5 uur in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06-14-42-1533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
0: Ujana Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujana Radio, aur Ujana Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujana Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom bij knooppunt Markiezaat is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen na meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen. De Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij de deelstaatsverkiezingen vorige week. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen na meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen. De Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij de deelstaatsverkiezingen vorige week. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans, heel veel luisterplezier!

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ujala Radio, raat door dien, 24 ghanten lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hain.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: ये है उजाला रेडियो सुनवालो और उजाला रेडियो के जरिए हर एक इतवार को शाम एक बजे से वही प्रोग्राम लाए जाते हैं दिल है सरनामी द स्टॉन्ग फ्रॉम सुरीनाम और ये प्रोग्राम हम बना सकते हैं मैं द एनिग एक्ट और वो है वही शख्स जिसका नाम है रॉबी मक्का ओंस एनिग इकोनॉमिक पॉलिटिक एनालिस्ट सेग इट गुड रॉबी या toch politiek en economisch.
1: Wat een eer, Bayloid. Nee, ja, nou, als je ook gewoon zegt, Robbie, dan is het ook prima. Dus wat een eer. Maar het hoeft niet zoveel eer te zijn. Ja, maar ik weet wat je bedoelt, ja.
0: Onze politiek, economisch, analist moet zo, moet ik het zeggen, toch?
1: Precies.
0: Ja. Robbie, ja, goedemiddag. Op deze zondagmiddag brengen we het nieuws. Nieuws wat afgelopen dagen zich hebben voorgedaan in Suriname. Ja, ik wil eigenlijk altijd beginnen met positief nieuws. Zullen we eerst met positief nieuws beginnen?
1: Wat je wil, deze abolie. Nou, zullen we doen?
0: Ja, laten we met positief nieuws beginnen. En wat heb je te vermelden als positief nieuws voor deze week? Als het gaat om Suriname?
1: Nou, heel veel dingen eigenlijk als het gaat om de maand september. Het is vakantiemaand in Suriname, dus al die schoolkinderen die zijn bezig met de activiteiten. Ik heb vorige week zondag al gezegd van politiebureaus die dus allemaal bemand en bemand zijn om meer activiteiten te ontplooien. Bijna 165 verdachten die in beeld zijn gebracht afgelopen dagen die aangehouden zijn omdat Chori Chandali Bhailma. Dat is ook goed nieuws. Ook goed nieuws is van dat alle winkels bevoorraad zijn met schoolspullen, met onderwijsspullen, zodat de ouders ready zijn om de kinderen in te schrijven. Het is warm in Suriname, maar tegelijkertijd er wordt flink gehengeld. Der Machriba, je gaat niet willen geloven. Ik heb gisteren contact gehad met Suriname. Arsabanam Sebole. Meneer Maka, ik heb 30 kwikwis gevangen. Ik heb 40 kwikwis gevangen. Dus ik heb totaal in 2 dagen 70 kwikwis. Dus het is ook hengelseizoen. Ze hebben machripa krijgen, ze hebben chasnet pikken, noem maar op. En mensen zoeken de recreatieorde op. Omdat Suriname vol zit met die recreatieorde. En het is belangrijk om aan te geven van dat iedereen eigenlijk, als het kan, vanuit Paramaribo gaat richting Bigipang, dat is Enikeri, de jungle dorpen, Brownsberg, Matapika, Kabalebo, Galibi, Palume, etc. En mensen die het minder hebben en het niet kunnen permitteren, die houden het zeg maar in de buurt met wat wandelingen, een beetje dus op straat, familiebezoek, etc. Dus goed nieuws is, het is stabiel. De winkels zijn redelijk bevoorraad. Ambtenaren hebben die 15% salarisverhoging gekregen eind september. Dat. Dus Suriname chale hai, jeevan chale hai, khana pina hove.
0: Robbie chali hum log sanami. Hum log chali sanam chali katia lagave.
1: Ik dam. Tayar, ik heb gezegd van er zijn veel mensen. Jons Holland chorke. Hij zei, het waar maar vandaag zondag. Hè? Dus dan gaan die mensen halve dag eten klaarmaken, allerlei dingen. En in een bribiloid, betek je eerlijk, dan nemen ze een harja, dan zit er dus rijst met bruine bonen erin, dan doen ze handdoeken eroverheen, dan zetten ze uien een beetje, een cola, soms zit er ook daru erbij, dan pakken ze die auto's, dan gaan ze langs de weg op Saramaka, ja. En dan gaan ze hengelen. Katiala gawe.
0: Jeze toe bolen hengen, dan lijkt het, met je naakje gaan meemaken, want die dingen heb ik ook in Suriname meegemaakt, is wel een hele happening, is weer hartstikke leuk, met de hele familie ga je daar naartoe om een dagje uit, zeg maar, weekend uit, hè? Is toch gezellig?
1: Ja, maar Suriname, ook voor de mensen die steeds vakantie boeken, de keer december met Contio, hè? Ah. Mensen sparen in Holland en dan gaan ze decembers speciaal, omdat het praktisch onvermijdelijk is om in Suriname te zijn. Vuurwerk, spektakel, de keer.
0: Ja.
1: Top 5 wereldmeer. Dus daar in de foto bijvoorbeeld Steenbakkerijstraat, dat is 1. Maar kerst, oud opnieuw en kerst, bij wijze van spreken, heel veel bandjes uit Holland die zich aan het voorbereiden zijn om in Suriname op te treden. Ga maar kijken. Umor en Squad, Umor Wagitoussein en Co. Die hebben al gezegd, we gaan naar Suriname. Volgens mij andere muziekformatie, die zijn ook ready.
0: Yeah.
1: Maar Trinidad ze bij AWH, Guyana ze AWH, Amerika ze AWH. Nogmaals, de Surinaamse bevolking Laat me de mensen zeggen, de Surinaamse bevolking woont in een bijzondere stad.
0: Ja.
1: Het is een smeltkroes van verschillende nationaliteiten. En elke dag tussen de 30, 35, 40 graden. Waarbij de mensen de verschillende winkels, markten en gebouwen kunnen bezoeken. En ik ga het niet hebben over ongerepte jungle. Ik ga het ook niet hebben over traditionele dorpen waar je ook kleine huizen hebt van hout. Of een dak met palmbladeren. Maar je hebt wel een situatie waarbij je dolfijnen show gaan geven. Die mensen moeten zelf gaan googlen. Gaan reclame naar Kerf Isamsaman Boliga. Maar pas aandelenbaar resort.
0: Ja. Je zou bijna zeggen van, hè, Robbie, ik kan niet reclame krijgen. Maar wel leuke periode toch. Suriname dus meer. Tijdens kerst, eind van het jaar. Hartstikke leuk. Even terug naar het nieuws van Suriname toe. Benet Toubole. Ambtenaren die krijgen 15% loonsverhoging. Is dat een echte koopkrachtverbetering? Of wordt die winst snel weer opgegeten door hoge prijzen? En afgelopen zondag hebben we daar ook over gehad. Maar die 15% die krijgen die ambtenaren dus.
1: Ja, deze week was er wel een jugu-jugu, maar het is gelukkig opgelost. Maar ja, 10%, je had de 5% belasting, men noem maar op. Een vakbondsleider, oud-vakbondsleider Hooghart heeft gezegd, maar die 15% helpt ons niet, want we pina, bij wijze van spreken. Maar je weet wat is, Bailoid, ik zeg je heel eerlijk, alles wat je kan krijgen aan verhogingen, koopkrachtinjectie, moet je op de koop toenemen. Want we weten dat we ook in Holland te doen hebben met stijgende brandstofprijzen. Dat jaagt de koopkracht ook dus omlaag.
0: Inflatie,
1: maar het belangrijke, ja precies, prijsstijgingen. Ja. Ik zei het al, die winkels zijn vol met dingen, maar je moet het zo zien. Het is vol, niet alleen door salaris van die Surinamer. Maar het is ook een beetje vol, omdat vanuit Holland, let wel. Uit Holland gaat er per maand ruim 12,5 miljoen euro naar Suriname. Dus
0: here.
1: In een jaar tijd, ik zou 50 miljoen, ja, 12 keer 12. Dat zijn geen cijfers van mij, dat is van Algemeen Statistiekbureau hier in Nederland.
0: Yeah.
1: Dus 12,5 miljoen euro, je hebt Suriname met jij, als extra in de economie, dat is wel lolohoi.
0: Lolohoi, zeker.
1: En dan, precies, dus afamoni lolo, kijk, daarom zei ik, als je die koekoei gaat vangen, die tilapia gaat vangen, dan is het goedkoop, want kostprijs laagbaar. Je gaat gewoon bijvoorbeeld die chara, dat is het juiste woord, chara leken je, katja leken je, teljere je, or saramakame, of komen wij naar met katja. Maar ga je het kopen op de zondagmarkt, waar die toeristen er zijn, dan ga je 500-600 SRD ervoor betalen, voor die 20 of die 30 kwikwis.
0: Ja.
1: Dus die looncorrectie is gebeurd deze week. En vandaag zondag kunnen we zeggen van ja, mensen nog even geduld. Over 2 weken heb je dat geld. En die prijsstijgingen, ja, dat baart in elk geval heel veel mensen zorgen. Omdat het inderdaad inflatie verhogend is. Stijgende prijzen, ook van diensten en brandstof. En bij hem, ik zeg het altijd, inflatie is precies als een Golgate. Als het eenmaal eruit is uit die tubo, de cabine is er.
0: Ja, dat merken we hier ook in Europa. Even over die Suriname. Suriname met Lakbakhega, 500.000 of 600.000 inwoners in Suriname. Bijna 200.000 Surinamers zijn afhankelijk van sociale voorzieningen, Robbie. Wat zegt dat over de huidige staat van Surinaamse economie?
1: Dus Suriname heeft naar schatting 2026 met Cubanen, met Haitianen allemaal erbij. Dus niet Surinamers.
0: Yeah.
1: 645.256.
0: Yeah.
1: Schatting van vandaag.
0: Yeah.
1: Maar die bevolkingsgroei neemt alvast toe.
0: Yeah.
1: Laat me dit erbij zeggen. Jaarlijks groeit de bevolking met niet veel, maar taboom met 0,1%, 0,84%. Dus taboom dieren jahe. Dus sterftecijfer is lager. Geboortecijfer is hoger.
0: Ja.
1: Maar bevolkingsdichtheid, dus 4 inwoners voor 4 meter. Okkermatlebat, het is niet veel, dus het land is, laten we zeggen, dun bevolkt. Betekent ook van veel jaga, veel groen, veel kete, veel plantage. Maar je hebt veel grond en percelen, maar je hebt weinig woning. Dus er is veel groen, maar er is weinig hout waarbij goede huizen zijn gebouwd. Dan heb je inderdaad wat je zegt, verstedelijking. Dus die 200.000 mensen.
0: Yeah.
1: Eigenlijk ook 200.000 gezinnen Suriname. Maar minister Pocky zegt van 200.000 mensen hangen bij sociale zaken. Dat geeft aan dat het groot gedeelte van die bevolking in feite afhankelijk is van sociale zaken, onder de armoedegrens leeft, et cetera. Or armoedegrens was ongeveer 7.500 SRD-ba. Maar een betaalde laki ego leerkracht kan maar 12.000-13.000 SRD, ego scootubi kan maar 12.000-13.000 SRD, et cetera. Dus het gaat een klein beetje de goede kant op, maar nogmaals, die 200.000 mensen die afhankelijk zijn van Monikarta of die afhankelijk zijn van sociale zaken, die willen dus extra geld hebben. En ik zeg daarbij van minister Pokki kan een heleboel dingen gaan zeggen en noem maar op en zeggen van dat die mensen afhankelijk zijn. Misschien is dat bestand ook vervuild. Misschien moet het schoongemaakt worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Misschien zitten er verschillende mensen. Ik kan je vertellen, ik heb het vaker gezegd. Ki ubastantwa me. Nogo pinas ba. Chargo bijvoorbeeld. Aboy koni ba. 12 go sabayo ba. 15 go yubitana ba. 14 go Brunswijk ba. Maar ki ha. Chargo mehinder bi ba. Nogo gaitri bi ba. Noem maar op. En Kromo en Pawira die zijn er ook bij. Maar dat bestand moet schoongemaakt worden.
0: Yeah.
1: Ik twijfel aan die 200.000. Ik denk dat het meer een achterban is van ABOK.
0: Yeah.
1: Of NTS.
0: Ha.
1: En dat het bestand schoongemaakt moet worden. Want iets is niet goed daar.
0: Nee. Oké. Ham idhar se udhar jala, Robbie. Dus heel nieuws is natuurlijk uit Suriname. Er is ook kritiek op de hogere salaris van de DNA-leden. Is die kritiek vooral symbolisch? Of raakt dat een grote probleem aan van vertrouwen in de politiek?
1: Nee, en die kritiek is terecht. En ze moeten ermee stoppen. Want kijk, de mensen in Suriname, vooral topambtenaren, directeuren, et cetera. Maar laat ons het houden bij de assembleeleden. Die mensen verdienen bijna 120.000, 130.000 SRD. Als je ze nu die 15% erbij geeft, dan lukt de salaris wel ooit hard. Dus brede schouders worden steeds breder.
0: Ja.
1: Ja, en die dragen niet die zwaarste lasten. Iets moet anders zijn. Dus gelukkig heeft fractieleider van de VAP, de heer Aziz Kumar Gayadin, en ik heb Jogi vandaag ook gehoord, dat zijn twee assembleeleden van de VAP,
0: ja,
1: die hebben gezegd, we moeten dat ding ontkoppelen. Dat ding van die salarisverhoging, Bolle Gayadin, moet gaan tot ambtenaren, maar zonder nationale assemblee en zonder directeuren van de departementen. Als je het ontkoppelt, ook er met lebba, dat iedereen die, laten we zeggen, onder een bepaalde salaris zit, het wel gaat krijgen. Bijvoorbeeld, je gaat een norm maken in Suriname. Als je 70.000 SRD per maand verdient, dan moet je die 15% niet krijgen. En daarboven kan je wel krijgen. Dus je kan nominale dingen maken van dat die mensen, laten we zeggen, het niet krijgen. Maar gelukkig hebben leden van de Nationale Assemblee dus nu gezegd, van stop ermee, we moeten het ontkoppelen. En ik ben blij, kijk, Bailoid, het gemiddeld bruto maandinkomen in Suriname voor de mensen hier in Nederland, diaspora, is 200 tot 338 euro per maand. Dat is afhankelijk van sector en berekening. En dat is ook landelijk gemiddelde. Maar je moet er bij rekening mee houden van dat de topambtenaren en politici ervoor moeten zorgen dat dat niet gebeurt. Maar gemiddeld verdienen ze bij de publieke sector 13.500 SRD per maand.
0: Ja, een van die dingen, je hebt daar weer baat bij, Robbie. Suriname en Brazilië vieren 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Waar liggen voor Suriname concreet de kansen, de grote economische kansen in die relatie? Betijzeke.
1: Ja, alvast dit. Brazilië is zuiden van Suriname. Hè? Want ze kunnen bollen van. Ja, maar Brazilië lijkt ver. Hè? Ze kennen het land als Sport, Pelé, Neymar en noem maar op, dat soort dingen. Of ze kennen de Brazilianen in dat Turtonneland. Dat lijkt op een kleine Fortaleza of een kleine Belém. Maar op de eerste plaats, zuiden van Suriname. Dus als je gaat richting westen, dan heb je Guyana, je oosten, je Frans Guyana. En noorden, de Atlantische Oceaan. Maar zuiden, met zona. Dus je moet een keertje die samenwerking goed gaan regelen op het gebied van ontwikkeling van goud. Want de mensen daar achter het zuiden, die hebben van die grote goudconcessies. Maar het staat op naam van Surinamers. Kun je willen Brunswijk, maar andere namen. Maar die 10 grote goudconcessies, die zijn in handen van Suriname. Dus samenwerking op het gebied van Kijk, ze willen goud. Tweede is, het moment dat je praat over goud, en zo naar het, dan moet je denken aan veiligheid en justitie. Dus er is intensief overleg en samenwerking tussen de Surinaamse autoriteiten, maar je moet meer doen op het gebied van grensbewaking en criminaliteitsbestrijding. Kijk, vorige week zondag hadden we het erover van ja, Kikaab Hill met die verdachte Tori Lal, hè, in het kader van Rodney Leisner en noem maar op. Er zijn geluiden die de ronde doen, maar Brazilië me hoi, Jungelia me hoi, aan het zuiden van Suriname. Maar naast veiligheid en justitie moet je ook denken economie en handel. Dat betekent van economische integratie en investeringen te stimuleren. Kijk, je kan met Suriname ook optrekken als het gaat om vaccin. Want Brazilië is groot, heel groot. En ze hebben ook een prima medische sector. Maar het meest belangrijkste is energie. Betekent betere verbindingen en gezamenlijke energieprojecten wat er is. Weet je wat het is bij Lloyd? De samenwerking Suriname en Brazilië is inderdaad 50 jaar en decennia lang geregeld. Het is nu 50 jaar diplomatieke banden. En minister Bouwman van Buitenlandse Zaken en noem maar op, hebben dus met elkaar gemeend om afgelopen maandag, dus ik heb het ongeveer, om een receptie te houden in de International Mall of Suriname. En dan gaan ze praten over wat betekent dat met elkaar en noem maar op. En Jennifer Simons, de president van Suriname, mij met Gailaha Brazilië mee. En Brazilië president, want ik heb hier een uitnodiging, Ayla, ook haar naam heet Lula, mooie naam voor de president van Suriname.
0: Ja, ja, ja,
1: en dan
0: Lula.
1: Gaan ze met elkaar, ja, mooie naam, Lula toch? We staan hier het bij Lloyd Allen, wat is Lallu? Brazilië. Lallu en Lula. Maar op Lula. Ja, Lula da Silva, officieel Louis Inácio Lula da Silva, meer bekend als Lula. Maar daar tekenen ze dus een memorandum of understanding op het gebied van veiligheid, defensie, sociale huisvesting, landbouw, gezondheidszorg. Maar het meest belangrijkste is van Brazilië is een strategisch partner voor Suriname. Om ervoor te zorgen van dat er samengewerkt wordt. Er altijd bolila. Wat Suriname kan leren ook van Brazilië is planten en planten, planten. Als iedereen in Suriname, vandaag zeg ik het ook, vandaag 13 september, als iedereen ervoor zorgt dat je een stukje grond hebt, of je gaat het gebruiken als moestuin, kraila boye, sem boye, maak mij nu uit fruit boye, marcha boye, supuwiri boye. Het moment dat je die dingen gaat doen, ben je verder of niet afhankelijk van het buitenland. Heb je en gezonde groenten binnen, je landbouwproducten, en je zorgt ervoor dat je minder uitgaven hoeft te doen. Maar Suriname, Brazilië, Suriname, Guyana, Suriname, Frans-Guyana is een enorme uitdaging. En of soms vergeten we dat, kitana moeilijk. Bijlooi, laat me vragen, ben je ooit naar Frans-Guyana geweest?
0: Nee, daar ben ik nooit geweest.
1: Albina wel,
0: maar nagebra naar Frans Guyana. Nee, dat zou ik wel een keertje moeten doen. Hoe ziet het daaruit eigenlijk? Frans Guyana hebben we een keer per hega. Maar volgens mij zijn ze veel welvarender. Het ziet er veel anders uit dan als je kijkt naar Paramaribo bijvoorbeeld.
1: Zeker, maar Frans-Guyana is gewoon een deelgemeente van Frankrijk. Hè? Dus Parijse Unie, Wapahunji, Wapen Eurolanda. Dus daarom vroeg ik van, Mungo Telek, is het Dekka, is het Broko Parnassi. Albina is ook dus verlaten, haven is niet geweldig, allerlei dingen, ze kooi bolen. Maar Manayon, Waper heeft, mensen wonen daar, mensen vinden het leuk daar. Er is een supermarkt en noem maar op. Ik weet bijvoorbeeld, kennissen van mij, familieleden, mensen die ik ken, die doen saleswerk ook in Albina. Elke dag gaan er goederen van de verschillende groothandelaren vanuit Paramaribo, waar hun opslaglocatie is, met een truck of met een vervoer. Die zijn op Polen, Koetjelawe, van hier naar Malta en Andorra en weet ik veel wat. Waar je constant truckje liggen. Dus komen wij naar Moiba, Tamaregio Moiba, meer zorg kan passeren. Is goed, is mooi. Die zijwegen zijn een beetje brokko-brokko. Holholba, Alakmarme en Marienburg. Maar het moment dat je richting Albina gaat, dan heb je het gevoel. Die weg is goed, Oost-West verbinding. Maar Mungo is niet zo geweldig. Albina is minder. Maar als je Abranang op Chimboto en Idora Frans-Guyana, Bapre, dan naar EU, dan netjes. Ja, Sint-Laurent is ook een beetje dingen, maar het is prachtig, het is mooi. Maar verdiencapaciteit in Sint-Laurent is goed. Dus voor de mensen die business willen doen, ik blijf tegen jullie allemaal zeggen, als je van Marowijnen komt of je kent Kommewijnen zo'n beetje, noem maar op, en je wil handel bedrijven met Frankrijk, je hoeft niet te denken van, oh ja, Mimga Holland, van Holland ga ik naar Parijs, dan kom ik in Monaco en weet ik veel wat. Nee, Marowijnen rivier, Albina, boottocht, je kan met de houten koryaal. Oké, okay, Piaka, kan je oversteken Sint-Laurent, duurt 15 minuten, dan ben je al daar en dan kan je specerijen die je van Saramaca hebt, zwarte peper, groene peper, weet ik veel, salmblad, al die dingen kan je gaan verkopen in Frans-Guyana, dus je hebt de handel. Ik ken een diasporaman in Nederland, ha, die een winkel heeft op Albina,
0: oh, ja.
1: Dukania Kolehe, Paramaribo ze appen. Boodschappen leken jahe Albina, or Albina leken jahe, dan bijna 80% ook er Sabikai jahe Sint-Laurent mee. Dus hij verkoopt gewoon in euro, omdat je denkt, maar vergeet niet, neem je visa en je reisdocumenten mee naar Sint-Laurent, want het moment dat je daar bent, dan ben je EU, en nogmaals, je kan handel bedrijven, en vooral specerijen, maar ook sapsoorten en allerlei dingen tussen Frans-Guyana en Suriname is geweldig.
0: Nou ja, als ik je goed beluister, Robbie, dan zijn er veel kansen in Suriname. Een mooi bruggetje naar de volgende vraag die ik voor je heb. Want Suriname heeft een grote diaspora, Tujana Higa. Jij bent er ook hiervan bij een van die organisaties in Nederland. Vooral in Nederland. Wordt die kennis en economische kracht volgens jou voldoende benut? Kun jij daar iets over zeggen? Want iets waar eigenlijk elke week hem ook herhaalt. En ik ben benieuwd of dat voldoende benut wordt. Hè?
1: Nee, kijk, wat is voldoende? Je hebt dus matig, je hebt voldoende, je hebt goed, je hebt uitstekend, je kan het dingen maken.

0: in life. Setawa upon for cake for the mensa di negative saying setawa upon two upon three on that usap modern bril sa bakaykare kaya sa Holland meba alas is goed geregeld.
1: Yeah.
0: Suriname ke bril sa bakaykare da sit jo upon voldoende dus je sit upon zes dus als je mij vraagt zitten we echt in het midden, 5 en 6. Ik ben niet ontevreden. En ik kan het onderbouwen. Waarom? Kijk, het heeft niets te maken met Holland, waar ik eerste wereldland ben, niet dus, maar Suriname, waar ik land in ontwikkeling, derde wereldland, dat is gariba. Dus rijk en arm ga je krijgen qua verschillen. Maar als je gaat kijken waar we waren vroeger, die kan per heli 50 jaar terug, 51 jaar terug, dat weten we allemaal. Sapkoi Suriname maakt dat chorke bhage. Iedereen wilde weggaan, vliegtuigen waren vol en je kon hier komen en je bent in elk geval 1975 heb je dus een route gehad. 80 heb je ook. Maar vandaag aan de dag, ik heb het vorige week zondag behandeld, Henk Vreese wil Suriname mee. Daarvoor was Henk ten Kate daar bij wijze van spreken. Deze week, afgelopen week, is dus de wet op Surinamerschap. Aangenomen waarbij dus wetgeving is gemaakt voor diaspora sporters. Pahilanara. Ja, personen van Surinaamse afkomst, noem maar op, maar pahilanara. Maar nu kan je een PSA-kaart kopen. En ik ga de mensen op de hoogte houden van die ontwikkeling. Dus als je gaat kijken naar Suriname en diaspora, dan ga je zien, je hebt diaspora platform Suriname, je hebt kenniskring Nederland Suriname, je hebt diaspora fonds en kapitaal, je hebt diaspora instituut Suriname, je hebt Suriname capital investment, je hebt diaspora agribusiness, je hebt diaspora ecotourisme en vastgelegd tussen beide landen. Dus dan gaan artsen naar Nikeri om te opereren. Sporters, prima. John, studenten, 1100 studenten Surinameke, je hebt het paré. Wonen hier en verblijven in Nederland. En ze zorgen ervoor dat ze hier studeren om wellicht een bijdrage te leveren aan Suriname. Dus als ik zeg het aantal inwoners daalt niet, toker met lembanei najahe. Als ik zeg van dat er constant diaspora verkeer is, deze maand af tot 13, hè, maar 3 weken lang bijna 3 activiteiten om meer ervoor te nemen. En last but not least, elk jaar wordt er rond april, mei een huishoud- en woonbeurs gehouden. En dat wordt ook gedaan door diaspora. Een Belg, een Surinamer die in België woont, Oleke Jahe. En volgens mij, eind april, begin mei, wordt huishoudbeurs en woonbeurs gehouden in Suriname. Bijna met 80 tot 100 bedrijven. Ook bij diaspora. Dus misschien is het goed dat wij op een 5 zitten en niet op een 9. Want ja, dat kan je te samen na gebruiken. Maar ja, je hebt pech. Die diaspora kan man een sterk op social media. Maar dus als er een vlucht van SLM wordt geannuleerd, wat deze week is gebeurd, of vertraging, dat is een heel groot nieuws. Maar wanneer een vlucht wordt geannuleerd vanuit Schiphol, ik zeg maar wat, richting Thailand of er is iets aan de hand met de Emirates of ze zijn in een ander land en ze kunnen niet verder vanwege oorlog, noem maar op, dan kan het niet zo naar hem. Maar we proberen heel snel Suriname zwart te maken of negatief te bespreken. En natuurlijk zijn er dingen die niet goed gaan. Maar ik kan je verzekeren, bij Lloyd, ik blijf het zeggen van ik ben een optimist tot in de kist. Jabdelijk Robbie ke koen me. Jan Rahi, tabdelijk ham Suriname or ham his Sarnami blijven. Ga ik blijven zeggen. Want hamar baap ke naam Rachan, hamar mai ke naam Rapuja. Or ham lobby ker la Suriname ke. En mijn tweede naam is Suris met S-U-R erbij. Dus ik heb geen andere keus.
1: Nou ja, Robbie, dan gauw met dit mooie stukje einde wat je net verteld hebt. Naar de laatste vraag. Ik wil Agri, zowel he als ik ga die deal hees Sarnami, de stand van Suriname program naam hege. I programma me laatste vraag he aan Turk Hatin. Als je naar al het nieuws van deze week kijkt, hè, welk onderwerp blijkt misschien klein, maar kan de komende maanden juist grote gevolgen hebben voor Suriname. Kon nieuws hege, John, grote gevolgen hoezeke hè voor Suriname.
0: Nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen van grotere gevolgen heeft te maken met corruptieketen. Dat blijft als een keizerbolle. Het blijft boven hangen. Men is al bang van dat ook deze maand, wanneer er meer nieuws komt over olie- en gasontwikkeling, dat men compleet gaat praten over, weer gaat praten over corruptieketen. Hoe doorbreken we dat? Laat me de mensen ook vertellen dat dit soort programma er ook is om structurele bestuursproblemen, dus Suriname mee om aan de kaak te stellen. Dus deze week heb je een nieuws waar

0: bij het parlement met vakantie is, reces, ze maar rust krijgen. Hetzelfde geldt ook voor Hof van Justitie. Maar dan ga je zien van dat men gaat praten over van hoe gaan we de corruptieketen doorbreken. En dat betekent van dat verschillende bedrijven en organisaties direct in de maand oktober, luister, we hebben gezien van, noem maar op, Suriname en Venezuela die willen samenwerking. Wat kunnen we met Venezuela doen? Wat kunnen we leren? Niet veel, Venezuela met dezelfde crisis, maar bij wijze van spreken. Maar waar kunnen we evalueren? Waar kunnen we gaan bijsturen? En dan ga je een situatie krijgen waarbij alle zaken op een rijtje gaat zetten. Bromfiets doden weer overleden, waarover we vorige week hadden. We hadden het ook over criminaliteit die aan het toenemen is. We hadden het over die fatbikers, noem maar op. Maar corruptie staat op tweede plek van hoe houden we Suriname malaria vrij. Omdat veel mensen op vakantieplekken gaan, je gaat naar die recreatieorde, je gaat zwemmen, je komt in aanraking met vies water, noem maar op, je komt terug van het binnenland, dan kan het ook allemaal dus gaan toenemen. Orloid, doe je tabat. Eind van de maand, de man ook kiezen 15% salarisverhoging, dan is dat de talk of the town in Suriname begin oktober. Of wanneer de scholen niet op tijd zullen beginnen rond 1 oktober, dan gaan we problemen krijgen, ook met de politieke top. Want dan is het parlement, dat is hoog, en dan zijn alle mensen ook terug van vakantie uit de verschillende landen, en dan wordt het een jugu-jugu. Het zal zijn van hoe gaan we om met corruptie, je hebt gas naar Moise Jaiga, dan wordt het dus op een bepaald moment in een hoekje gedrukt.
1: Nou, Robbie, kap Suruhoek heb hier. Weet jij dat? Ergens in eind september?
0: 1 oktober, als alles goed. Nee, 1 oktober.
1: 1 oktober, ja. Oké, 1 oktober. Nou ja, hoe is dat vakantie?
0: 1 oktober is een bijzondere dag hoor, beste mensen. Oh, leuk, volg jullie goed.
1: Tof jaar hier.
0: Hamar polia polder. Grapje, moet ook kunnen.
1: Ja. Nee, maar waarom is 1 oktober speciaal? Of is het echt omdat je jarig bent? Nee?
0: Ja, ik wil een beetje... Nee, maar 1 oktober begint de school. Laten we daarop houden. Die van mij was bijzaak. Maar 1 oktober begint de school. Ja, dat klopt, ja. En 1 oktober... En 1 oktober is eigenlijk ook de dag wanneer Suriname een nieuwe begroting presenteert. Zoals we hier precies met derde week.
1: Ja.
0: Is het 1 oktober, ook in Suriname. Okay. Maar 1 oktober is donderdag. Dus ik weet niet of president Simons op 1 oktober... de begroting gaat indienen of behandelen. Misschien doet ze dat op 30, maar dat is afhankelijk van wanneer de parlementsvoorzitter die vergadering schrijft. Maar oktobermaand is een bijzondere maand. Er een reden wordt gehouden, dus de fiscale jaarreden, begrotingsjaarreden en de scholen dus open gaan. Dus zijn twee bijzondere data.
1: Nou, in ieder geval, hopelijk komen de mensen wel... terug van hun vakantie, welverdiende vakantie. En rustig is op Piemwapen, Apenkaamkeriga. Al die leraren en die studenten die weer naar school gaan natuurlijk. Hopelijk hebben ze allemaal mooie vakantie. Oh, toen heb je vakantie, zei Jaiga. Dus ja, op die zondag gaan we wel natuurlijk... Dilhesanami, de stand van Suriname, gaan we natuurlijk blijven doen op de zondag. Zodat we het nieuws uit Suriname niet gaan missen. En jou gaan we wel missen die komende drie zondagen, Robbie.
0: Klopt, maar geestelijk ben ik altijd aanwezig. Dus met Ujala en met de luisteraars. En 1 oktober, laat me dit mensen zeggen, als ik gemist word. In Amsterdam gaat 50 jaar onafhankelijkheid tentoonstelling plaatsvinden van Suriname.
1: Oh, ja.
0: Dus als we het nieuws niet hebben, dan kunnen we het nieuws vanuit de media op een manier ook brengen waarbij we de stand niet vergeten. Dus er is een fototentoonstelling op donderdag 1 oktober in Amsterdam, onafhankelijkheid van Suriname. En volgens mij gaat dat plaatsvinden in Atlas Cultureel Centrum. Maar goed, ik hoef geen dingen te zeggen, maar wat je ook nog hebt is van dat men rondom die dag verhalen van Surinamers en over Surinamers gaat vertellen in het kader van die onafhankelijkheid. En dan gaan we 7-8 weken verder naar 25 november 2026, dan is het dus revidentie. Dus als ik gemist word, Timmy komt bakken, dan een vol energie. Dan moet je gas, dan moet pompen. Dan gaan we vier bollen gooien. Deal is er nami.
1: De stand van Suriname. Zoals we altijd van jou gewend zijn. Robbie, je hebt zoveel energie. Je vertelt alles zoveel met zoveel passie. Het nou moeilijk is doen het. En mensen zijn altijd gekluisterd aan de radio van Ab Robbie Kontje Boliga. Ik wens jou ook namens al je fans, alle luisteraars ook fijne vakantie. En kom snel terug voor Deal Hesanami, de stand van Suriname. Hamarsat, PS Kernikele.
0: Daniel Bad Bailoji, Abko hier dus een fijne tijd toegewenst. Mooi serieën. En we houden contact met elkaar. En alle luisteraars, tot een volgende keer. En mooi serieën. En nogmaals, ram ram namaste. Assalamu alaikum. Goedemiddag en een fijne zondag toegewenst.
1: Goedemiddag. Ja, de kapitein van het Wai programma Deal Hai Sanami, de stand van Suriname. Sanam Diski Samachara bij Aapne Sunhe. Gebracht door Robbie Makka, Hamarsat, Abu Jala Radio. En volgende week zondag zijn we er weer om 1 uur. Tosunlina, Sanam Diski Samachara. Peshke Jaga.

0: BNR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: लागे मन मेरा।
1: You are
2: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.
3: Ritme mere hier, Ujana Radio ke saath.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Jalalarehe, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koets ticket bakirigehe. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Arya Klee, Mausimil Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Wagyu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. To de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar. Nee, het ook je pas tijdje breed.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregeling staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश, फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, शूट योर मेल नार info@ujala.net, info@ujala.net

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hangama Ormastigana. Goed kan ik jullie ook aan de radio. Het 24/7. 24/7. Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.
3: Eek se eek awazon aur geeton ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen bij een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeval. De Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse bedrijven voelt meer druk. De Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen na meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de hoofdstad.
1: Ujjalalarehe, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koetsticket Bakirigehe, rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Ari Hapklee, Mousimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar? Nee, toch?

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste, Ujala Radio.
10: Tujhe lage na najariya.
9: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden en er lag wat water op het wegdek op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Wessem. Vanaf Roosteren is de vertraging daardoor een kwartier. Verder file aan de grens door grenscontrole op de A12, onder andere Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Duitse grens, voor de grens ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel door Shadi honne wel zijn wel door DJ Afvermaais op Ujala Radio. Vandaar Afvermaais. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel door Shadi honne wel neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

zaterdag. Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, aapke waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Hasin raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Anahe, Diknahe, Sunnahe. En natuurlijk geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticketaap gereserveerd via meervaart.nl. Music. Begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Gani Walehongi, Mouse Mew Broy. Shekru Kumar, Ayan Mukherjee. Mooike Datadien en Nizam Vagidu zijn. Zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirige. Rang 1 €20, rang 2 €15. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar. Juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier extra reistijd op de A12 Arnhem-Duitsegrens vanaf knooppunt de Oudijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wel uit de Suriname, zei Apal Heiga. Hartelijke groeten uit Suriname, buiten Ghana. Met dit warme weer is hier top. Jawel, dankjewel.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio

0: Ujjala, Ujjala Lahiri, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beast Kazaar. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barenwitte Krega Concert, Aapkiewaansfeer. Met 5 prachtige, krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadi, Nizam Wagdezijn Kesar, Mumbai Beats, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Outdoorpas is Taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koetsticket maak je er geheer. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujjala Radio. To Ujjala Radio. Ujjala Radio. Ujjala Radio.
12: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आए।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 met meer dan 120 vermisten. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschappen Saint-Pierre en Miquelon. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden en daarbij zijn 50 leden opgepakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 met meer dan 120 vermisten. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschappen Saint-Pierre en Miquelon. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De Turkse politie heeft

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Juli bestaat 40 jaar.

0: maand vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Gine.
0: Oeh, Sunnytje, zaterdag 19 september, Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Ik raad mee. Letta Mengisker, Aansha Boslim, Padmashri Mohammed Ervi, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udin Narayan, Shreya Ghoshal, Sonny Gamke Gane, Aam Suninge, Joki Lare Hai, Mumbai Beach Kezaad, Organi Wale Honge, Mosmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vaagje te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. En heb je een stadspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar is dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten op onthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.

0: कितने नील।
1: यू आर Ujala Radio Headlines. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। यूं ही गजल को आप सुने तलत अजीज की आवाज में उजाला रेडियो पर।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: kroonprins van Abu Dhabi in India. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Angela, Lare, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Mumbai Beach Kazaan. En ik zie Kalakaru Kazaan. Ik raad meer 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Met Majid Mohammed Ravi, Maid Mukesh, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam en nog veel meer. Kigani Wale, Aap Suringe, Dikhenge. Meervaarttheater mee? Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Meervaart.nl. Per 19 september kon je concert doen. Wel een ticket gedaan. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.
1: फूल खिले तो यूं लगे
0: Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten op onthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jalinde.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Yala Radio Headlines. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten op onthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ujala Live.
1: Toe, Janne, hij toch?
2: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
3: Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
7: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato din, aap ham se baat kar sakte hain, aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp number hai. Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.
3: ये उजाला रेडियो है आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन आप सभी को स्वागत है

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost zich geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Oejala, Oejala Lare, he, Aapke Waas tussen Hallo. Zaterdag, Sanietje, 19 september, ko, Meervaarttheater mee, ha. Amsterdamke Meervaarttheater mee. Je Jobjes concert, hoe nu wel, he. The Greatest Voices of Bollywood. Mera hi hona. जिसमें आप लता मंगेशकर आशा भोसले मोहम्मद रफी किशोर कुमार माइकल मुकेश अरिजीत सिंह कुमार सानू अलका यानी उदित नारायण श्रेय घोषाल सोनू निगम एंड नॉक फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड सैटरडे 19 सितंबर टिकट गदाम कुछ टिकट बाकी रह गए हैं रंग 1 20 यूरो रंग 2 15 यूरो एंड हैव यू एन स्टासपास दैट कॉस्ट योर कार्डचे मार 3,50 चेक ऑफ meervaart.nl inloop vanaf 7 uur Meervaart Theater mee zaterdag 19 september.
1: Wil jij Oejala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Oejala app. Oejala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Oejala Radio, het hart van de Bollywood muziek. You are.
2: Dit is het Oejala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Oejala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Oejala Radio. Oejala Radio. Oejala Radio. Oejala Radio. Oejala Radio.
9: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Oejala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Oejala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: दोस्तों आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज़ पेश कर रहा हूँ तज़मीन जी हाँ वही घुंघरू टूट गए वही गायक टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गज़ल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने बहुत

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujjal Radio, Satse Barkawala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujjala.nl. Ujjala Radio. You are.
1: Ujjala Radio Headlines. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond.
2: En tot zover de headlines op Ujjala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgren he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kisie ka moende sanskaar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Ujala Radio.
0: You are.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de verdraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten verdraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
7: Toh ye meri biwi ki farmaish hai, meri sharike hayat ki farmaish hai. Bahut hi khoobsurat nagma hai. Bahut arsa pehle logon ne gaya hai, bahut sare logon ne gaya hai. Sabse pehle Habib Ali Mohammad sahab, unhone gaya tha. Uske baad isko Farida Khanam sahiba ne gaya. Toh main ab aapke samne ye pesh kar raha hoon.

छुपाना भी नहीं आता, जताता भी नहीं आता। पंकज उदास की

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exitpoll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Ujala is toch mijn favoriete radiostation.

You are. Ujala Radio Headlines. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: तो बन जाए बंदा जो नंबर न आ।
1: यू आर Jala Radio Headlines. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. En tot zover de headlines op Ujala Radio.